Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: der dar liggen dif, dif, dif, dif.
1: En mijn zakken toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker
2: Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan. Oh.

0: handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Q4 Garage Lebelweg, Stikland. Ons is jou tipe mense.
2: Best music, best sound, best radio station. Joostasie.
3: Nummer 33.
2: Stream us now. Joostasie. www.joostasie.net.
4: My type vrou

0: lekker dif, dif, dif, dif. Mijn zakken troef, troef, wari, wari, hoef, troef,
1: binnen aan mijn hoef, troef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Jouw stasie. Elke minuut, elke seconde, net die beste muziek op jouw gunsteling radiostasie. Jouw stasie, waar jij saam maak. Tijd vir nummer 12.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Man is een vastrap van Bastian daar. Dat is interessant, zo eigenlijk. Ja, zo'n man is een vastrap. Maar hoe laat is die tijd nu? Het is nu 23:05. En je zit geschakeld op Boer op Schop. Je staat met daar op Arties FM. Ons oude wedstrijd op Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Hier is die telling nu. Zuid-Afrika wat eerstens geslagen heeft met de strafschop 3-0. Die wedstrijd nu in die 11e minuut. Nieuw-Zeeland heeft intussen ook het 3 gedrukt. Maar niet aangeslagen of kon niet aanslagen om te verdoelen. Nieuw-Zeeland 5, Zuid-Afrika 3. Ja, als al via doppen hier de wedstrijd en kijk wat gaan aan. Ik zal op een andere manier nog meer inlichting proberen krimpje te geven rondom hier die wedstrijd. Maar dit is wat het is op die stadium. 3 voor Zuid-Afrika, 5 voor Nieuw-Zeeland. Dat is nou een prachtige... Is het nou een lijn staan geweest in Afrika waar die bal gewin het. En op pad is daar naar die opblekse doellijn toe. Hier is Manny Boetenstein met Blink Van.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Is ons gangel bij jou gunsteling radiostatie, Hartis FM. En ook op jouw statie. Ons is bezig met die boerenmuziekprogramma Boeren op Skop. Ons hebben ook die rugby view dop. Ons gaan ook kijken waar die telling is. Ik ben vinnig zeker maak. Ik denk Zuid-Afrika nog voorgelopen 10-5 op een stadium. En daar was nog een paar minuten oor voor resttijd. Ons maak het gewoon vinnig zeker of die telling nog hetzelfde is. Dat is nou 10 elk, so Josh Moody, wat vir die All Blacks 3 gedruk het, tweede 3 om die telling 10 elk te maak, so 10 vir Zuid-Afrika en 10 vir die All Blacks. Dit is nou bykans 5:45, ons gaan so 2-3 minuten van nou gauw handelsbreek neem, maar dat doen we dan, nog lekker muziek hier in Boere op Skop, die Klipwerk Boere Orkest, met Wie se kind is jy?
1: Artis FM.com.

Nou, als er eens een beetje opsom en samvat wat die rugby aan betreft, dan gaan ons uitspelen met zo'n laatste lekker boermuziek nummerkie hier in Boerenopskop Samadijn. Het gevind vir jou daar die telling kry van Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Die wedstrijd wat nou, kom ons kyk het gevindig in die 37ste, 38ste minuut is. Dit is waar ons tans is. 12 van Nieu-Seeland, 13 van Suid-Afrika. Suid-Afrika wat met 1 punt voorloop. 13 van Suid-Afrika, 12 van Nieu-Seeland in die 38ste minuut van die wedstrijd. Nou ja, ek wil bykie met jou gesels het oor die podium. Of die kwalificeringsronde vir die Grand Prix, die F1 wat morgen plaasvind, daar in Nederland. Maar ja, kom ons laat dit vir net na 6 in volume van gaan ek een beetje mee op praat oor die kwalificeringsronde vir die Groot Zandvoort Grand Prix morgen in Nederland. As jy een groot motor sport enthousiast is. Maar wat hierdie programma betref is het groot tyd. Ek groet jou tot volgende week, dit is saterdag om 5 uur van Boereopskop Samadijn. Tussen 5 en 6 doen ons het weer. Bly geskakel, binnenkort is het Volume Winkel Samadijn. Kom ons speel vir jou uit met die enetjie van die Klipwerf Boereorkest Groentematie. Van my kant af tot de volgende keer, groetnis.

Wel, dus, dat was dus pas Vegebied en Assis. Goedenavond, bij welkom. Je zangskankel op Artis FM, ook zo op jouw statie. En dat is tijd voor Volume Winkel Samadijn. Die programma waar jij die spelers bepaalt, die van mij je liedje verzoeken te sturen aan 061-511-2602. Waar ik ook maar samen jou die muziek gaan kiezen en mag kiezen. Zoals wat jij wil natuurlijk, maar voor die wat rugby kijkt mag dat ook moeilijk wees. Maar goed praat van die rugby, dan schip hoogte van zaken wat die rugby aan betreft vanavond. En anders kan ons via die lekkerste muziek speel, terwijl jij daar die groot wedstrijd kijkt. 13, 49 kijk daar die telling nou weer. Want ons vooraf gegeet tijdens die boerenopskopprogram het ek vir jou boogte gebring van sake wat daar die toets aan betreft Suid-Afrika tegen die All Blacks. Kom ons kijk het gauw vinnig weer daarna.

ar trebui spărtam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nou net een nieuwe system en my riding in gebouw is my hi-fi op wiele wat jy oor dromme kou. As amps en subs en movers my jylle boot is vol. Kom aan baby, kom nou saam, die wiele moet mos rol.
1: Daar is een song wat ek vir

Wat had ik weer aan het jeugd? Het was zo pas civier. En ja, het is tijd om voor jou een beetje voor te stellen aan een beetje nieuwe muziek. Ons gaan dit naar luisteren. Nou, al die muziek wat in augustus maand vrijgesteld is. Nieuwe Afrikaanse treffers. En als je dit zo bochten van die rugby hier in de BN-kant. Wankel, samen met Heiner van Hans, een beetje anders. Er lijkt meer muziek als gezels. 33 van Nieuw-Zeeland, 16 van Zuid-Afrika. Tjoh, Zuid-Afrika wat zo'n beetje in die moeilijkheid is hier zo nou. 33 punten van Nieuw-Zeeland, 16 van Zuid-Afrika. Die wedstrijd in die 78ste minuut. So, daar is nog zo 2 minuten oor voor die einde van die wedstrijd. Maar kom ons luister naar een paar nieuwe liedjes uit die uit hierdie maand, augustus, wat in hierdie maand vrygestel is, Wenzel, nee, kom ons begin hier, ek moet hier begin. Annelie met Gevaar, laat ons besong Last First River. Ek wil jou graag, kom ons vat hom so, ek wil hom sommer hier by Dylan Lerm begin. Erik Stresso, kom ons begin daar. Erik Stresso vanavond met Elasticiteit, Chris Rij, Blauw Ketelkie, Wijnand, Kaldwasser, ek denk ek gaan hom vir jou speel nie. Glad nie. Ja, kom ons doen het zo. Natasha van vooraf eerste, dan Savannah met Skyn, Tuin met Mooiste Monster. En dis waarna je volgende kan luisteren. Muziek uit augustus maand hier op je gunsteling radiostasie. En vanavond is volume winkel Samadijn.

Van 26 minuten bij kan 27 minuten na 7. Dat is een keerspel daar in die 80er jaren. Die rugby is iets van het verleden. 33 voor Nieuw-Zeeland. 16 voor Zuid-Afrika. 33-16 voor Nieuw-Zeeland. 33-16 voor Zuid-Afrika.

Vraaggeluk dan aan Nieuw-Zeeland. Moet ik maar eerder geen erkenning geven voor een goede rugby, wat gespeeld is vanavond. Maar niet te kom ons, speel een beetje rugby muziek. Ik denk dat is goed om die programma daarmee af te sluiten. Tot en met groentijd, heerlijke keerspel van rugby muziek. En ik denk ons val weg met energie van... Jan Raap, hij zingt voor ons van Blokkie Joubert. Hier is een van Robbie Wissels. Zak van die kerk is een rugby keerspel. Het is zo'n paar voor een goede tijd vandaan. Rugby muziek. Bij jammer die bokker het niet gemaakt, maar dag volgende keer. Nee.

0: Frans en Indel van ons programma. Natuurlijk, die programma Volume van Samen Duin. Dank je voor die samenkeer. Op die lekker zaterdagavond. Ik ga voor jou groet. En ja, heerlijke country muziek wat ik voor jou hier geline heb. Om naar te luisteren. Vanavond, zaterdagavond thuis met heerlijke country muziek tot zo'n 10 uur kant. En ik hoop je gaat het genieten. En dan zie ik je weer. Dus maandagmiddag om 4 uur. En die programma Huiswaarts Samadijn tussen 4 en 7. Ik hoop je gaan een heerlijke zaterdagavond verder. Een fantastische zondagmorgen voor jou. Geniet de rest van je naweek. Morgenochtend om 7:15 die ochtenderedienst uit Doxa Dioresloes gelederen. Maak zeker eens ingeschakeld daarvoor. Zo ja, hier heb ik country muziek wat voor. En net na die handelsbreek gaan ons wegval met Luke Combs, Loving On You. En hiermee groet ik jou tot maandagmiddag om 4 uur. Mooi blij en bye-bye.
1: Buying a car this month, then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ons, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, wikkie, vader, w

0: Nederland.
1: Geen Brieke.
0: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
1: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: geen brieken.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie.

gezicht is dat wat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

Oon. Gezag is oon, dat wat je bekijkt doen. En als je mij zo oon, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt me blij.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.